bakkerden op bij ik, dat al had je malig, vallen malig zijn. Dat is ook wat de media nu daar. Niet alleen die malik zijn, maar dat is het zijn, magna. Wij zeggen, ja, moet je kantom zeggen. Kantom zeggen, moet je mondaya marjan. Agala je dan bedoel jij. Ajara to market young mondaya machandar. Akawasa je mondaya machandar gay. Magat nyang mundayo, don boyo ngir belza, sintiket, alzat